0: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter...
1: To Framework Afield.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Het is echt zo'n jurkje dat we Carrie van Sex and the City zo zien dragen. Het asymmetrische model maakt haar net even anders dan anders, net als Carrie. Ze heeft een mooie boothals die recht of off-shoulder kunt dragen met een mooi hemdje eronder. Het jurkje legt het accent op de taille zonder dat je je zorgen hoeft te maken over eventuele randjes. Draag je Carrie wat bloezend, dan valt het rokje boven de knie. Maar je kunt haar ook helemaal lang dragen. Uiteraard is ze verkrijgbaar. In het o zo favoriete Dark Navy. Je draagt Carrie met killer heels. Met een legging of skinny en stoere laarsjes. Stofsamenstelling 66% bamboe, 27% biologisch katoen, 7% lycra. Dit artikel is gemaakt in een GOTS gecertificeerd naar je atelier en stoffenfabriek in Turkije. Dat wil zeggen dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en de arbeiders een eerlijk loon verdienen. Wil je meer lezen?
1: Drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone, drone

0: You will miss the great.
1: The
0: second that
1: years,
0: you stop, so you will miss it. The great is coming. The great is here.
2: The level,
0: every time you stop, you will miss it. Don't miss it. The great is
2: the
0: here. When you stop, the great exists.
2: Reality.
0: The great went by. Did you see it? It went. Bye, great. The great went. See you, great.
2: 1,000 to 2,000.
0: Last time
2: years.
0: I saw the great, it was last Tuesday. The great went by,
3: you
0: and
3: know,
0: I missed it.
3: And
0: I turned
3: before.
0: It off, and I missed it, and the great went
2: of
0: by.
2: Course, yeah.
0: Now the great is here, and the great is gone. Bye, great. See you, great. I'll see you again next Tuesday.
4: Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen. Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen, Jan van den Dobbelsteen. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire. Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire, Daniele Lemmeire.
5: Stel, je gaat ergens heen waar je niemand kent. Je probeert zo snel mogelijk een netwerk aan te boren van mensen die naar alle waarschijnlijkheid interessant zijn om mee te praten. Over hun leven, over kunst, muziek, hoe te overleven. Wat ze van de perverse dieren vinden, of auto's daar ook onder vallen, of zijn alleen mensen dat. Je neemt alles op, maakt ook veel buitenopnames, field recordings, en verzamelt ter plekke een hoop muziek van de mensen met wie je spreekt. En thuis ga je als een echte toerist eens goed luisteren wat je hebt verzameld. En maakt er vervolgens een docufictie van, voor het oor. De Ieren gingen vrolijk mee in ons platvloerse, we zijn NL, absurdisme. Dus verzonnen we achteraf maar wat personages erbij. Die fictief wellicht geloofwaardiger zijn als hun non-fictie collega's. Dus wordt besloten om er een hoorspel annex docu-fictie van te maken. Daar zijn 6 afleveringen Perverse Animals in Dublin uit voortgekomen. Terug te luisteren op de Concertcenter. Maar we hadden zo onze twijfels hoe verder te gaan. Het basisidee om ergens heen te gaan en dan te praten met allerlei mensen blijft best goed. Alleen de implementering van, voor, tijdens of achteraf, van zoiets mafs en lichtelijk afstotends als perverse dieren, daar worstelen wij flink mee. Natuurlijk kom je onze vriend en vijand, de auto, gelukkig overal tegen. Dat schept een band. Afijn, lang verhaal, maar wat korter. We gaan naar Tbilisi, via, etcetera, etcetera. We doen een optreden en praten met kunstenaars, muzikanten, biologen en actievoerders. We zijn all over the place, helaas niet in de countryside. Onze eigen waarneming en reflectie, onze eigen rol, staat hier meer centraal. Bij de Perverse Dieren-serie zijn wij per slotverrekening de constante factor. Dus gaan we eens lekker vroeten. Wat ons drijft en of het wel goed is. We zijn geen antropologen of sociologen, we zijn kunstenaars en zetten dit proces om in wat het nu is. En we bewegen ons inmiddels via ons werk weg van het anekdotisme van de homoseksuele necrofiele eend naar het pragmatisme van het soul-searching als zoiets überhaupt mogelijk is. Wellicht wordt ons nieuwe motto: help, de schaamluis wordt met uitsterven bedreigd. 2 vragen. Wie is hier schaamluis en is dat pervers? Maar dat voor later. Wat nu volgt is een roadtrip annex hoortheater, een hoorspel annex field recording annex docu, maar geen soap meer. Het is wat het is. Onze hersentjes met woorden, geluiden, flarden, opmerkingen en met muziekmixes. Er zit duidelijke verbinding in met de Perverse Animals in Dublin. Verbinding als in verwerking, als een reactie op en dan maar verder. Dat is het. Verder. Dit is een gecomponeerd werk. Bewerkt geluid, gemanipuleerd gesprek, spelen met de regels van het traditionele hoorspel en een poging tot anarchistisch hoortheater. U zult het wel horen. We noemen het Perverse Animals, Tbilisi, Carlands. A 7-part movement for manipulated radio play. Gemaakt door Lucas Simonis en Henk Bakker. Met medewerking van de Ecstatic Ticks. Voor Dr. Klangernoem met dank aan Worm, het Mondriaan Fonds en de Concertzender.

0: He has that with women. He thinks they're taking over.
1: To be offended. Hello? Let's meet, yes? Two pervs hitting it off. Creating a new sort of man. A man you may like to meet. A man of many places. Aangenaam. Twee dikke vrienden wisselen wat ditjes en datjes uit. Gezellig keuvelend. Een vrolijke meneer elders op de planeet denkt er zo het zijnde van. We luisteren naar hem. We luisteren naar hem. Naar hen. De Tiblissians. Van de ga je gang.
2: Ugge, ugge. Er waait weer eens een stevige wind. Of zeg je, er staat weer een stevig windje. Ja, ja, altijd wel eens maar downgraden, ontkennen. Tegelijkertijd vrolijk blijven. Eigenlijk altijd zodra wij een voet buiten de deur plegen te zetten.
1: Waarom zou je eigenlijk?
2: Question mark?
1: 1 voet buiten de deur. Wat gebeurt er met die andere voet? Weigert die? Als je in de gaten hebt dat het niet zo pluis is, waarom dan niet op de schreden teruggekeerd?
2: De voet en de schreden?
1: Het voortschrijdend inzicht. Daar moeten we maar...
2: Maar daar gaat het nu niet over. Vreemd wel, als je bedenkt dat het een constante factor betreft. En dat je daar niet over praat of er niet al te lang stil bij staat.
1: The wind. Heb je die staan? The wind.
2: The wind.
1: The wind. The wind. Even kennismaken tussendoor. Wij en je in bovenstaand zijn ik en hij. Wiens voet het betreft is ook niet zo relevant. En de wind houdt zijn bek toch wel. Progress. Progress. Progress. Progress. Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress.
1: Progress.
2: Progress. Progress. Een predikant van een kleine kerkgemeente in de Amerikaanse staat Michigan heeft in zijn cel zelfmoord gepleegd nadat hij was veroordeeld wegens moord op de 24-jarige dochter van zijn verloofde. De man was tot zijn daad gekomen omdat hij graag seks wilde hebben met een lijk. Volgens de Morning Star heeft de 56-jarige John D. White zichzelf opgehangen in zijn cel in de gevangenis van Ionia. Pogingen om hem te reanimeren mislukten. White bekende in maart de 24-jarige Rebecca Gay te hebben vermoord. Hij werd veroordeeld tot 56 jaar cel.
1: Yes, progress.
2: I digress.
1: Hij declineert. Zijn kansen waren al niet best meer te noemen. Hoewel het zijn favoriete jaargetijden betreft, is tegenwind een aanzienlijk onderdeel hiervan. Had hij dat al gezegd?
2: Met een aan dingetje grenzende vasthoudendheid. Ugge, ugge.
1: Liberation serif.
3: Liberation.
1: Liberation serif.
3: Liberation serif. Liberation Shepherd.
1: As we write, speak.
2: It's the font, no longer the front that matters.
1: I'd say.
2: Pixels do the job even better.
1: Sans serif.

0: Look!
1: Overrated!
0: Now here's a moment to have a look at the wonderful world of translation. Misschien valt het allemaal wel mee. En als eenmaal de tweede voet over de drempel is, de rug gerecht, de missie voor ogen, het doel in zicht, blijkt er misschien ook nog een stevige wind mee. De suggestion.
2: The United Nations.
0: A scene! A scene! A scene! Yes! A scene! Zo slecht was ik niet.
3: I was not so bad.
0: Ik voerde helaas geen klokken. Soms, maar ja, meestal zeek ik iedereen af.
3: I just pissed a lot, but that's because of my bad bladder.
0: Maar ik heb nooit iemand echt uitgescholden.
3: But I never went all the way.
0: Nou ja, een beetje wel. Maar nooit echt kwetsend.
3: Well, maybe a bit, but never hurtful.
0: Ik bedoel dat ik nooit scheldwoorden heb gebruikt die duidelijk met de persoon in kwestie hadden.
3: But I never had a relation with anyone I pissed on.
0: Het waren meestal abstracties als klootzak, zakkenwasser, troela, huppelkut, lijmsnuiver, waggel, kip, slapjanus, eikel, smeerpijp.
3: He loves abstract art and, well, he gives a whole name of a whole list of names. Well, I can't remember.
0: Ook discrimineerde ik niet op ras, soort of geloof.
3: He really hated everybody that was any size.
0: Nou ja, wel op geloof. Voor mij is iedereen die gelooft een enorme sukkel. En als ook maar 1 millimeter historisch bewustzijn had, in andere niet vaak voorkomt, gelovigen, zouden ze weten wat een ellende... Nou ja, dat hoef ik je niet te
3: vertellen. He prays to God that people will never learn about history, as it can only discourage them from doing things. Generally speaking, yes.
0: Maar van lichamelijk geweld heb ik nog altijd weggehouden.
3: But he is still a virgin.
0: Ik deed geen vlieg kwaad.
3: He only fucks flies.
0: Nou ja, vliegen en muggen en andere insecten. Freddy van Ramsdalen bijvoorbeeld sla ik zo nu en dan dood. Maar alleen als ze hinderlijk om me heen zoomen of mijn bloed drinken.
3: And if you call Freddy van Ramsdalen human, he even fucks that guy. Or drinks his blood. I think he is perverted enough for that.
0: Faal.
3: Fail. The good thing we can say about this guy is that he really tries to be good. But hasn't the slightest idea what it is. Good. Somebody give him some sense of direction, but don't come too near to him, you know, as that kind of smell is contagious. Maybe hand it to him with a stick and burn the stink after use. And wash, no, disinfect your hands. Maybe burn your clothes. And maybe cut your hair.
0: Een vriend, een meubelstuk.
4: De klok slaat 5:30. Het uur van de bezemsteel is gebroken.
3: Het kankerfonds gaat juist op de fles in een wolk van autonomie waar u je tegen zegt.
0: Het genezen volkje trilt dankbaar naar waarheid en het druppelt verzet door het kekkerverband waarin het gebruikelijke sprookje en de strijd tussen strevers wordt geïdealiseerd.
3: Ik heb dan wel geen geld of een limousine, maar wel een vrouw.
0: Echt iets om heerlijk bij weg te dromen.
3: Erg echt, tot je er erg in krijgt. Haar volle engheid, de prijs voor het mooiste aanrecht. Het luidkeels bezingen van zang en de triomf der beneveldheid. Oververhevenheid, verwevenheid, beleefdheid en weelderig vlemen.
0: Eindelijk een objectieve consensus. Het plukken van de dagelijkse kip, opdat alleen het ongevederde achterblijft.
5: En daarom, mijn vriend, beëindig ik deze speech met de hartelijke wens dat je deze dag nog lang heugen zal.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
7: De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom. De hechter, de hengendom.
8: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen. Klangendoen.nl

Ja, dat werkt. Geef een vraag aan zien dat een master aan het staan is. Pieter, achteraan is Pieter. En dan de master voor u, want die mogen wel uitzetten. De master.

staan in Pieter. Dan gaan we een aantal minuten, want die mogen we wel uit. Thank you.

En een koude schouder kost wel €11 zeker, of een €15. En dan aan drank, met een zin van een geweest. Maar hij gaat.

0: .nl of concertzender.nl of wat je dan ook .nl hebt. Ja? Goed. Einde van deze uitzending. Leuk dat jullie allemaal geluisterd hebben en goeie nacht.
1: To Framework a Field.
2: Framework is a show consecrated to field recording and its use in composition. Field recording, phonography, the art of sound hunting. Open your ears and listen.

0: Dit is een opname die verschrikkelijk vroeg in de ochtend is gemaakt. Om 4:46 begint het. Dit was al dik in de tweede week van Sonic Mabolela, naar het einde toe. En voor die gelegenheden stonden wij om 3:00 op. Om 3:30 zat in je jeep. Dan reden we naar een plek. En de laatste om 4:15 stonden uw microfoons op en ging jij terug gaan slapen. En dit was op een hele leuke plek. De brug. De bridge, zoals we het noemden. Dat is een brug over een rivier. Tussen Zuid-Afrika en Botswana. Echt, de rivier was de grens. En ik vond dat een heel mooi gegeven om zo op een grens op te nemen. Ik bedoel, die vogels en die dieren, die insecten, die weten natuurlijk niet dat een grens is. Die trekken zich daar ook niks van aan. Maar voor mij was het wel iets speciaals. Ook deze bepaalde opname, heel de opname eigenlijk, ze duurt 2:15 of zo. 2:30. Klinkt eigenlijk fantastisch. En dit deeltje is net, het begint zo een paar heel schreeuwerige vogels die zo heel langzaam beginnen te schreeuwen. En dan daarna kalmeert het wat, maar lijkt het toch alsof het insectenorkest dat je op de achtergrond hoort samenspeelt met een paar, ik weet niet of het een vogel of een aap is, zoiets heel iets wat lager, en dan die vogels die rondom zitten te krijsen en te schreeuwen, maar allemaal vrij zachtjes meestal op bepaalde punten na. En ik vond die early morning sessions heel leuk. En met deze opname wil ik verder maken, want ik wil meer grensopnames maken. En ik wil altijd ook de grensopname op dezelfde tijd maken als deze opname is gemaakt. Dit wordt de referentieopname. En ik weet dat ik hier nog ook aan het luisteren was, want ik probeerde dan wel te slapen, maar ik slaap niet zo goed, dus ik bleef eigenlijk gewoon wakker en liep daar wat rond, ver genoeg van de microfoon, zodanig dat ik niet te horen was. Maar gewoon dat ontwaken die je daar hoort en elk deeltje van het dierenrijk, om het zo te zeggen, wordt op een ander moment en op een andere manier wakker. En dat hoor je hier zo heel, heel zachtjes. Het insectenkoor is aan het net gedaan en dit is het moment waarop de vogels beginnen wakker te worden.
1: Brouci nalétávající na lampu.

Dit is een opname van de nacht in de savanne, of in de bos. We hebben dat een paar keer gedaan tijdens Sonic Mabolilla. En het werkte altijd zo. We gingen op wandel, 's avonds, tot een paar kilometer, 4-5 kilometer van het huis waar we verbleven. En dan zetten we onze apparatuur neer, duwden op record en wandelden we zelf nog een half uurtje verder, zodanig dat de microfoons echt helemaal alleen stonden. En ik vind het een heel mooie opname, omdat het... het is zo ongelooflijk stil. Maar die stilte zit toch nog vol leven. En ik herinner mij daar, het was echt pik donker. Ik woon in Europa in een stad, dus echt zwarte luchten, die zien wij niet. En zo'n mooie sterrenhemel was daar in het zuiden, had ik nog niet gezien. En je hoort zo'n prachtig orkest, een heel stil orkest van allerlei krekels en insecten en allemaal. En daar zitten dan nog een paar vogels tussen, of enkele apen in de verte, of soms een groot dier, een zoogdier, ik weet niet welk, dat passeert. En dan hoor je zo heel in de verte een paar hoeven, of dan hoor je iets blazen of zo. En ik herinner me dat het voor mij super relaxerende en kalmerende momenten waren, omdat je bent echt samen met de mensen met wie die ook opnames maken, maar voor de rest ben je daar echt helemaal alleen en je hoort die kilometers ruimte rondom je met een ongelooflijk grote stilte en tegelijkertijd zit die stilte vol leven, vol kleine beestjes die allemaal een eigen kleine plek hebben. En ik vond het magisch. Ik heb deze opname ook gebruikt in een stuk die ik heb gemaakt. Gewoon precies omdat ik die gelaagdheid ervan zou appreciëren. En ik probeer nu ook zo naar de nacht te luisteren. Hier soms en soms in Brussel echt in het putje van de nacht. Als je de auto's zou wegfilteren, de auto's die 4-5 kilometer verder klinken,

Dit is Dr. Klangendoen met drie hoofdonderwerpen op deze aflevering. Eerst de Perverse Animals reeks met de aflevering The Park Where the Gay Dogs Meet. Daarna de Hörspielreeks met het derde deel van An Island in the Moon door Lucinda Guy en omvloerst door de Stoepnitz benefietnummers van diverse artiesten. Dr. Klangendoen denkt met u mee.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes. Episode nummer 3. The Park Where Gay Dogs Meet. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Een speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nielen.

0: Dr. Klangendoen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoen. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoen is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoen ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoen with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Taxidermy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 2, Taxiderm. Opnames, mixages, muziek, edits en interviews door Lucas Simonis en Henk Bakker. Een speciale dank bedaging aan Patricia Baker van Curious Broadcast. De acteur was Abner Price. De geïnterviewde was Nigel Moon.

0: zeggen doen. Dokter Klangendoen.
1: Pervert.
2: Worm.
3: Klangendoen.
2: Spiel.

0: of er klangen doen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoem. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoem is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals-series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoem ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners, waar op onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoem with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden. Maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het wegvloeien van de aarde. Verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen. Het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte. Die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Dit burchtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht.

0: de gedachte komt bij me op dat het misschien heel kleine diertjes zijn. Veel kleiner dan de diertjes die ik ken. Ik onderzoek de uitgegraven aarde, gooi kluiten in de hoogte die in de allerkleinste deeltjes uit elkaar vallen. Nee,
1: ze zijn er niet bij.

0: verrassend geluid. Hinderlijk. Duidelijk.
1: Luister.
2: Vrouw.
0: Het hoor.
3: Sissend geluid.
4: Lucht.
0: Voortdurend.
1: Sis.
3: Hoor. Duidelijk. Overal.
1: Hetzelfde.
3: Ruimte. Voeten.
0: Ruimte.
3: Vreemd. Hetzelfde geluid.
1: Ja.
0: Zwakker. Heel in de verre. Stilte.
1: Langdurig.
4: De wanden.

0: Het allerergste, misschien. Is het iemand van mijn eigen slag? Een kenner. Een liefhebber van holen. Een of andere bosmakker. Een ongelukte beer die wil wonen zonder te bouwen. Misschien is het op reis of graaft het dier aan zijn eigen hol. Als het aan het zwerven is, dan zou het misschien mogelijk zijn tot een vergelijk te komen. Als het werkelijk tot mij weet door te dringen, nou, dan geef ik het een en ander van mijn voorraden en dan zal het verder trekken. In mijn aardhoop kan ik natuurlijk over allerlei dromen, ook over een toenadering. Hoewel ik heel goed weet dat zoiets niet bestaat en dat wij op hetzelfde ogenblik dat we elkaar zien, ja, wanneer wij elkaars nabijheid maar vermoeden, meteen zonder aarzelen, beide tegelijk met een nieuwe vreemde honger, ook als we verder absoluut zat zijn, elkaar met klauwen en tanden te lijf zullen gaan. Nu schijnt het dier weliswaar zeer ver weg te zijn. Als het zich nog iets verder terug zou trekken, zou het geluid ook wel verdwijnen. Misschien kan alles nog goed worden. Misschien. Maar alles bleef zoals het was.
1: Dit is Dr. Klangadoe.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio!
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele graag ding!
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee!
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Dat is een Lucas!
2: Au! Is het niet dokter Klangendoen?

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een m op het eind.
0: Klangendoen.